0: Ik niet een adult, maar die doet zijn spiegte, maar die doet via is feit aan je wat. Aan je gillen, we staan is van Johanna, het is mijn na. Doet zijn bici neus, maar die doet bicicleta naar zea, piloot naar zea, raketekin, dat tennisan. En aan het zea, dat zijn spiegte dan, bici dan die wat het dan, jacketje, plonzat zijn chutik.
1: Egun ona, ene izena Unai da, zazpi terdi urte ditut, bonusen biziniz, eta badutan nahi bat, jokin deitzen dena, maite dut pilotan hartzea, nahi nuke laborari izan geroago. Ene ametsa da pilotari azkaja izaitea, untsa jokatuz, Euskal Herrian partidak irabazi. Behin horren dako, biziki entrenatu behar dut. Uai asean izpilotan gesanekin, eta irabazi ditugu deia hiru partida. Multsuan uai lehen gira.
2: Sandeitzen oso, eta zazpiter diurtetxit, Anaia jeba behatxit, Aina, Matxin eta Miren, betirenean bezin usu, maite isi pilota, futbola ere. Hene ametsan diena, ilargira joetia duzu, hene familiarekin. Hene aita txikitea untzi bat eta joetia.
3: Radio Kultura